Radio Moçambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau. Radio Moçambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau.